0: dachten ze in die konine kotaai was, dan daar maar bij. Me je gaat bij een leed aan de meele, ja na andeks me je verlaat, en kui me je ge andeks aan de me oma wel krastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari Kuld.